Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

wie of wat of waar. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Maaseik in Limburg heeft de man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de achtste finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Nina Ont, 99 luchtballons. We zijn maandag vandaag. We zijn terug begonnen aan een nieuwe week van de Vroege Vogels hier bij Melinda FM.

René Vroeger en Just Say Hello. Zo, we gaan ook in deze twee uren nieuws geven uit Kokzijde, uit Gistel, Bredene en dergelijke meer.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

En van vrijdag tot en met zondag aanstaande heb je in Middelkerken, meer bepaald op de Zeedijk ter hoogte van de Matsbar, een Latino en Afro Vibes en Mega Beach Festival. Het is een festival voor jong en oud. Je mag je aan dansers verwachten, zon en op je gezicht en muziek in je lijf.

You're more than a number in my little red book met de Drifters. Van 1 juli tot en met 21 augustus kan je je dag actief gaan starten met onder andere beachvolley, tafeltennis, adventure sport, kidsmix en dergelijke meer. 'S Ochtends train je in de sporthal, 's namiddags trek je naar het sportstrand voor een frisse dosis sport. Ideaal voor de sportievelingen van elk niveau. Elke dag is er beweging met een vlugje vakantiegevoel. Het programma kan je allemaal gaan bekijken via Sportstrand Middelkerke. En de locatie dat is gelegen aan de Branding in Middelkerke. En de toegang is gratis.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Ariana Grande. Van 15 juli tot 30 augustus wordt Kunstenfestival Watoe opnieuw een ontmoetingsplek voor kunst, poëzie en landschap. Samen gaan ze meer dan 60 kunstenaars en 25 dichters wat mensen verbindt bekijken en hoe samenleven en delen mogelijk worden. Informatie daarover kun je terugvinden op kunstenfestivalwatoe.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens de wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
2: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
1: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. In Maaseik in Limburg is de politie gisteravond massaal uitgerukt voor een gewapende man die zich verschanste in zijn huis. Hij had een mes bij en had het daar eerder al mee gedreigd. De politie viel het huis uiteindelijk binnen, maar de man was al gevlucht. Niemand weet voorlopig waar hij is. In Maasmechelen, ook in Limburg, is een man van 25 verdronken in de Maas. Hij ging zwemmen, maar toen liep het mis. Het parket houdt alle pistes open en onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
3: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
1: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had daar kritiek op geuit op het gerechtelijk onderzoek daar rond. En dat veroorzaakte veel spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de achtste finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1, een doelpunt in de blessuretijd. Voor Zuid-Afrika zit het WK er dus op, maar Broos is fier op zijn ploeg.
4: We had a difficult game. We are disappointed, but we wanted to win and it should be really a little miracle if we should have been in the third round. But we don't have to be too much disappointed. What we did was good. I'm very happy and very proud of my team.
1: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland, Marokko. Die spelen de komende nacht tegen elkaar. De dag begint vrij zonnig, later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden, dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Zo zijn we eigenlijk begonnen aan onze laatste maandag van de maand juni. We nemen ook nog eens een kijkje deze week te doen in Diksmuiden. Er is een kick-off bestemming vanaf woensdag om 16 uur in de bibliotheek. De zomerzoektochten beginnen dan ook vanaf woensdag aanstaande bij Toerisme Diksmuiden vanaf 9:30. De sportkampen, de sportdienst vanaf 1 tot en met 3 juli. En er is op 2 juli, meer bepaald dus donderdag aanstaande, een lezing over veilig wonen begint bij goede informatie. En dat gaat dan eigenlijk door in Ten Paterschoven vanaf 14:30.

Love and Understanding met A Chair. Dan gaan we verder in Diksmuiden. Er is zomerse vrijdag op 3 juli om 17 uur met het optreden van Dolle Brouwers. De Leke Kermis is er ook vanaf vrijdag tot en met zondag aanstaande. Dan heb je de Masterclass Quadrata met een twist die doorgaat zaterdag aanstaande. En dit dan in het ontmoetingscentrum Volkraven. De fietsbibliotheek ook voor zaterdag vanaf 13:30. En yoga in de natuur doen we zondag aanstaande in de Blankaart vanaf 10 tot 11.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

The Cousin Steve en Heart First. Heb je zin in een sportieve uitdaging aan zee? Wel, je mag je dan inschrijven voor de Paint Factory Beachrun Zeebrugge. Je mag dan ook nog een unieke loopervaring op het strand van Zeebrugge gaan meemaken. De badengebouw in de Zeedijk 1 en inschrijven kan je nog doen tot en met 1 juli. Je mag verwachten een kids obstakelrun tot 12 jaar, een 4 tot 8 kilometer beachrun vanaf 12 jaar. En iedere deelnemer ontvangt een pak heerlijke Brugse pannenkoeken. En voor elke deelnemer schenkt Olympic Brugge 1 euro aan de ALS Liga Vlaanderen.

0: Linda FM weerbericht.
1: We nemen een kijkje de maandag ondertussen. Weet je dat al, wat er de ganse week te verwachten is? Vaak zon, vaak wolken en enkele buien zijn mogelijk. Maar het blijft wel meestal droog. De maxima die schommelen in het centrum rond 25 graden. En tot 10 juli zou het kwik in het centrum schommelen tussen 20 en 25 graden. Met geregeld zon en soms wolken. Aan de kust is er door die zeebries een goede 20 graden.

Spanish country singers and To My Father's House. Dwars door Wervik, vrijdag aanstaande. Je mag dan je loopschoenen aantrekken en je beleeft dan een sportieve avond tijdens Dwars door Wervik. Vrijdag aanstaande vanaf 17 tot 23 uur starten doen ze aan de Graankorrel. Dat is gelegen in de Magdalenastraat in Wervik en de deelname bedraagt 10 tot 12 euro.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

The Wind of Change met Scorpions. In Noorwegen werken aan de Spermaliestraat en de Kerkstraat keert de donderdagmarkt nog altijd niet terug naar het Marktplein, Populierlaan en Duinenweg. Dus donderdag aanstaande blijft de markt gewoon op de parking in de Koninginnelaan staan. Ze verhuizen pas terug vanaf 9 juli.

Atomic Kitten en Be With You. Je kan de Sint-Lorijnsduinen tijdens een gegidste wandeling gaan ontdekken. En daarna wandel je nog over de Nieuwe Zeerijk richting de Bergenplein met verhalen over zeespiegelstijging en stormen. Dus we hebben het over een wandeling met gids door de duinen. Dat is goed voor donderdag 2 juli en ze starten dan om 19 uur in de Caladries in Westende en de toegang bedraagt 2 euro. Morgen om 6 uur nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. Graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
2: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
1: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
3: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Daar is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en het houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
1: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en zoon. Op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
4: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me. And we will see.
1: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk mee met de groep na zijn blessure. Al blijft het de vraag of hij nog op het WK in actie kan komen.
5: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
1: Opvallend, Leandro Trossard trainde niet mee. Hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig. Later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Ze waren ooit een van de populairste meidengroepen uit Nederland. Je hoorde de Dolly Dots en Doe Wat Didi. Goedemorgen, het is alweer maandag vandaag en de laatste maandag van deze maand. We gaan op naar 2 maanden vakantie. Dit is de Muziekdoos, tot 10 uur.

Peter de Koning, het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Ja, het is zomer met die toch zwoelige temperaturen van vorige week. Hè? Maar goed, beter dat of regen natuurlijk.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf 1 tot en met 11 juli vormt het Belfort van Brugge het decor van een gratis, prestigieus lichtspektakel. Door middel van klank- en beeldprojecties worden twee verhalen verteld, en dat 11 avonden en 22 voorstellingen lang. De eerste voorstelling om 22:45 zet met een verhaal van eb en vloed de woelige relatie van Brugge met de zee centraal. Van de verzanding van het Swin tot de culturele heropleving van de stad die ooit als La Morte werd aanzien.

Het weerbericht dan. Vandaag wordt het geleidelijk minder warm en ook droger, al is er nog links of rechts kans op regen of een onweersbui. De maxima liggen tussen 22 en 30 graden en de wind is heel matig.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Eentje uit de hitlijsten van 1991 moet het geweest zijn. All for Love and Color Me Bad. Jackie Lafont samen met Lisa Lewis.
1: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Stadsplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Op camping Cosmos in Middelkerke is zondagmorgen een zware brand uitgebroken, waarbij een staakcaravan volledig in de as werd gelegd. Het slachtoffer van 30 raakte licht gewond. In Zeebrugge is de 100ste zeewijding gevierd. Sinds 1926 komen inwoners jaarlijks samen om overleden zeelieden te herdenken. Wat begon als een ingetogen moment, groeide uit tot een processie met bijbelse taferelen en tableaux vivants uit het vissersleven. De zeewijding werd dit jaar opgenomen in de Inventaris Vlaanderen van het immaterieel cultureel erfgoed. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd. Hij zwom 7 dagen lang en legde in totaal 364,4 kilometer af. Daarmee scherpt Mathieu Bonne het record in de 7-day pool swim stevig aan. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

van die ontelbare hits op het konto van Lionel Richie. Deze dateert alweer uit 1986 en Dancing on the Ceiling. Dit is Damiano David.

Ah ja, een donderslag is nooit uitgesloten natuurlijk. En daar hoort regen en bliksem bij. Heel meteor was dat. En nachtregen. Even terug in de tijd nu met Shakin' Stevens en zijn Green Door.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Beyoncé en een nummer dat toch al 23 jaar oud is. Crazy in Love. 1999. Een dikke hit voor Robbie Williams. She's the one.

Next nummer 1 uit de Billboard Hot 100 in de Verenigde Staten. En dat was het geval in 1970 voor Pacific Gas en Electric Are You Ready. Er is niets in de natuur dat een heel jaar lang in bloei staat. Verwacht dat ook niet van jezelf.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

Vanessa, Isa en John Dennis en jij heeft mijn levenslust. Wel, die krijg je hier bij Melinda FM met de hits en de classics. 24 uur de klok rond. Graag tot morgen. Don't

dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Ardeka Ieper Rally heeft het voorbije weekend opnieuw veel volk naar de Westhoek gelokt. Het hitteplan van de organisatie werkte goed en de overwinning ging naar de Fransman Stéphane Lefevre. In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Stadsplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Het wandel- en loop-event De Nacht van Vlaanderen in Torhout werd vorige week afgelast door het onweer. Er waren 11.800 deelnemers ingeschreven en de tickets die worden voor ongeveer 80% terugbetaald, omdat het financieel niet haalbaar is om ze volgend jaar opnieuw te laten gebruiken. Deelnemers die kunnen er ook voor kiezen om hun ticket te schenken om de organisatie te steunen. Op camping Cosmos in Middelkerke is zondagmorgen een zware brand uitgebroken waarbij een staakcaravan volledig in de as werd gelegd. Het slachtoffer van 30 raakte licht gewond. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. U hoort Julia D. van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
2: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak in zwart-wit enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk een derde over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
1: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet belooft 1,5 miljoen euro extra zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
3: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
1: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sizo Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 12-2, Ronde Wit. Peace out.

0: back. Ja, het is goed, we weten het nu al. Ludacris en Usher waren dat met Yeah Yeah. Zeg ja tegen de grootste hits aller tijden en dan zit je goed hier de komende 2 uur, dat is echt waar.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Trouwens, voor de hardrockers onder ons, vanavond is de Britse metalband Iron Maiden de headliner op het stadsfestival Life is Life. Dat vindt plaats in het Middenvijverpark in Antwerpen, dus dat is de place to be als je eens lekker wil rocken vanavond.

Ja, en meestal is dat dan als je dat aan een man vraagt, de slaapkamer, nietwaar? Take Me To Your Heaven, het winnend lied van het Euro Song Festival van 1999. Dat was Miss Charlotte. En nu moeten we allemaal een beetje opletten, want het haar op onze armen gaat recht staan. Want we lopen wel degelijk door Electric Avenue, maar we zijn in goed gezelschap. Dat van Eddie Grant natuurlijk.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Een echt wel heel leuke meezinger van Amber en Dylan dit hier. Dat was per ongeluk nu Jackie Wilson. De R&B-zanger die beschouwd wordt als een van de eerste meest invloedrijke koplopers van de soulmuziek. Hij scoorde hits met onder meer Chang Gang, Reed Petit en natuurlijk ook deze Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 29 juni vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten in 1967. De Amerikaanse filmster Jane Mansfield komt op 34-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval nabij Louisiana. 1986, Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. 1995, in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul stort een dak van een warenhuis in. Daarbij komen 501 mensen om het leven. 2007, in de hoofdstad Londen in Groot-Brittannië wordt een aanslag verijdeld door de grotendeels toevallige tijdige vondst van twee autobommen, dankzij de geur van lekkende benzine. Deze moesten waarschijnlijk ontploffen tijdens de ochtendspits. Terug 2007, de iPhone van Apple verschijnt voor het eerst op de markt en dat in de Verenigde Staten. 2018, prins Charles slaat zanger Barry Gibb van de Bee Gees tot ridder van de orde van het Britse Rijk. Vandaag 29 juni, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Jaren muzikale ervaring en jong talent samen op plaat. Madonna, Miss Chicone en Sabrina Carpenter waren dat. En breng mij jouw liefde, Bring Your Love kon je beluisteren. Net na de historische nieuwsfeiten van deze 29 juni.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Het is maandag vandaag, straks hoor je bij mij voor een eerste keer de nieuwe Airplay van deze week. Eerst nog terug naar de jaren 90. En welke Belgische band was toen heel populair? Juist deze radio's hier, Walking the Tin Line, gaan ze brengen. There's some-

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Geboren destijds in de Gentse volkswijk De Muiden en ontdekt door niemand minder dan Walter Capillot destijds deze dame hier. En vooral populair, net zoals de radio's van daarnet, als tieneridool in de jaren 90. Dit jaar was haar nieuwe single van Isabel Adem, oftewel Isabel A. Je hoorde Smeek maar niet om mij.

Lekker zomers alweer, dankzij Raoul Orleana en die heerlijke stem van Jocelyn Brown. Dat was de Gypsy Rhythm. En tot aan 1 uur, tot aan het nieuws, zitten we in een andere straat dan daarnet, die Electric Avenue van Eddy Grant. We gaan een tripje maken door

Sand Street en dat samen met Katrina and the Waves. Straks is er deel 2 van Club De Wit. Ik hoop jullie dan ook allemaal te mogen verwelkomen hier via deze gouden hoflengte. It picks me up.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De spilindex is deze maand overschreden, zoals verwacht, en daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Professor Stijn Baert van de Inflatiecommissie.
2: Dat wil zeggen dat de index zonder een aantal ongezonde producten, zoals tabak en alcohol, de afgelopen 4 maanden 2% duurder is dan de vorige keer dat de spilindex overschreden werd. En dat heeft tot gevolg dat in september dus de uitkeringen, de pensioenen en de ambtenarenlonen geïndexeerd zullen worden.
1: Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet helemaal geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog ruim 4%. Het leven wordt dus wel nog altijd duurder, maar wel iets minder snel. De doodrijder van het carnavalsdrama in Strepie gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Maar daar gaat hij dus niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed veel te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia D. van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
3: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarnaast ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
1: Vlaamse minister van Welzijn, Gené, belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Een drugscrimineel Dikke Noordin blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf. Omdat hij ziek was, beweert hij. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Dikke Noordin moet ook een boete van bijna 100.000 euro betalen. En er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. Dikke Noordin stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen zeker 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn er zeker 2 kinderen van 6 en 8 jaar. Gelijkaardige incidenten waren er in Oostenrijk. Daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden dat niet. Een man van 40, de vader van de jongen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken, maar zo goed als droog bij maxima rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden en ook de dagen daarna blijft het zo, het wordt wel weer wat warmer dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ronde Wit

0: Texas, de groep uit Glasgow uit Schotland, wordt in 1986 opgericht. Ondanks de Amerikaanse naam heeft Texas vooral in Europa succes, met name eind de jaren 80 en in de jaren 90. Onder meer met het door ons gedraaide Summer Sun, net na het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Zometeen gaan we eens kijken welke wedstrijden er worden gevoetbald de komende uren op het WK in Amerika, Canada en ook in Mexico. Eerst nog Lost Frequencies, oftewel Felix de Laat en de nieuwe single Live It All.

Celine Dion op deze alweer zonnige maandagnamiddag. Think Twice was dat. Sinds gisteren zijn we begonnen op het WK voetbal met de knock-out fases. Een nationaal voetbalteam mag al naar huis komen, dat is Zuid-Afrika, want de ploeg van Hugo Broos verloor met 0-1 gisteravond van Canada. Vandaag zijn dit de wedstrijden. Brazilië neemt het op tegen Japan om 19 uur. Om 22 uur 30, half 11 dus, is er Duitsland, Paraguay. En vannacht om 3 uur is er toch wel de interessante wedstrijd tussen Nederland en

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Wij Belgen zijn bijzonder goed, verschrikkelijk goed zelfs, in het recycleren. En dat hoor je ook op deze single hier. De nieuwe K3 en Oh Ja Lele, de zomer van Oh Ja Lele beter. Nu Spooky and Sue, de podium act is dat van de Engelse soulzangeres Sue Saloner en de Arubaan Ewan Groeneveld. We keren terug naar de zomer van 1974 voor Swinging on a Star.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: De Black Eyed Peas samen met Shakira en David Guetta. Don't You Worry was dat op deze 29 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Nicole Scherzinger is jarig. De Amerikaanse actrice, danseres en zangeres bij de Pussycat Dolls wordt er 48. DJ Shadow, de Amerikaanse DJ en producer, wordt er 54. En Little Eva, mocht ze nog in leven zijn, zo overleed in 2003 deze Amerikaanse zangeres van onder meer de Locomotion. Ze zou vandaag 83 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Ian Paige. De Britse drummer bij zowel Deep Purple als deze White Snake wordt er vandaag 78.

0: Vandaag jarig die Ian Page, de man geboren in Nottingham. Deze Engelse drummer, voornamelijk bekend geworden als drummer van de band Deep Purple, maar tijdens de rustperiode van deze populaire band, en dan spreken we van de periode tussen 1976 en 1984, drumde hij bij deze band hier. Whitesnake kon je beluisteren. And here I go again.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En we blijven lekker in de jaren 80 met deze cameo nog eens op de radio en World Up.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een groep die destijds begon als Satellite One en trouwens een groep die nog steeds bestaat met de originele groepsleden. Dat zijn T7, Lady Danny en rapper Sir Prophet. Een hit hadden ze te pakken met deze Coco Jumbo. Het was in het jaar 1996. Dat waren die van Mr. President.

Dung Samuel, een echte meezinger nog steeds, deze klassieker hier in onze eigen moedertaal. Samuel Welten was dat. Een echte liefde is te koop. En deze OMD, oftewel het Orchestral Maneuvers in the Dark, mag de deur toedoen wat betreft Club De Wit op deze maandag. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zometeen bij Stef tussen 2 en 3 in matinee. En deze So In Love heb je nog van mij dus te goed als uitsmijter. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Zonnebeek is een seizoenarbeider van 50 uit Polen overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld. Mogelijk werd hij onwel door de hitte. De hulpdiensten die probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren en het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. Het wandel- en loop-event De Nacht van Vlaanderen in Torhout werd vorige week afgelast door het onweer. Er waren 11.800 deelnemers ingeschreven en de tickets die worden voor ongeveer 80% terugbetaald, omdat het financieel niet haalbaar is om ze volgend jaar opnieuw te laten gebruiken. Deelnemers die kunnen er ook voor kiezen om hun ticket te schenken om de organisatie te steunen. Ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd. Hij zwom 7 dagen lang en legde in totaal 364,4 kilometer af. Daarmee scherpt Mathieu Bonne het record in de 7-day pool swim stevig aan. Op camping Cosmos in Middelkerken is zondagmorgen een zware brand uitgebroken waarbij een staakcaravan volledig in de as werd gelegd. Het slachtoffer van 30 raakte licht gewond. De Ardeca Ypres Rally heeft het voorbije weekend opnieuw veel volk naar de Westhoek gelokt. Het hitteplan van de organisatie werkte goed en de overwinning ging naar de Fransman Stéphane Lefebvre. Deze zomer kunnen strandredders van 5 kustgemeenten via de noodcentrale 112 oproepen worden ingezet bij medische noodsituaties op de Zeedijk en in de duinen. Omdat ze de hele dag op het strand aanwezig zijn, kunnen ze vaak sneller ter plaatse zijn dan een ziekenwagen, de MUG of andere hulpdiensten. Bij een positieve evaluatie wordt het proefproject volgend jaar uitgebreid naar andere badplaatsen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: dansje passeren op een maandagmiddag. Het komt uit de film Dirty Dancing. Bill Medley en Jennifer Warrens. I've had the time of my life. En dat was het ook dit weekend. Als je voetballiefhebber bent, wel, dan was zaterdag een hoofddag. Hè. Vroeg uit de veren om de Belgen te zien winnen tegen Nieuw-Zeeland met 5-1. Maar daarna die persconferentie van Rudy Garcia, dat vond ik een beetje raar. Hij kent duidelijk nog niet ons Belgenland.
1: Zomer matinee met Stef Tielemans.
0: Goedemiddag iedereen en van harte welkom.
2: They say the whole water's watered down, and this town's lost its faith.

al lang niet meer onder ons, deze rapper met zijn hitsingle uit 1990. MC Hammer en You Can Touch This. Het is zomer. We hebben al heel veel dagen zwoele temperaturen achter de rug. We verlangen naar een zomerse regenbui, maar die lijkt soms vervelend, maar vaak brengt ze net die verfrissing waar iedereen op wacht. En meestal verschijnt er daarna ook een prachtige regenboog.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

is een hitsingle van vorig jaar van Saumur en Morning. Straks blikken we terug naar een hitsingle uit de zomer van 1986. We hebben ook ABBA uit de 70s. Maar eerst nu deze van Magic System.

0: altijd meeslepend en herkenbaar. Uit de 70s dit keer. Dat was ABBA en Dancing Queen.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, ik heb nu een plaat klaar liggen die misschien wel de waarheid zal worden. Wie weet. A Long Hot Summer met de

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

0: altijd de recentste hitsingle van Jack Savoretti bij Melinda FM. I Hear You Calling.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1986. Madonna scoorde toen een wereldhit met Papa Don't Preach. Het werd de tweede single uit haar album True Blue. En dat nummer dat ze samen schreef met Brian Elliott vertelt het verhaal van een tienerzwangerschap en zorgde wereldwijd voor heel wat controverse. Zelfs paus Johannes Paulus II riep op om Madonna te boycotten, stel u voor. Ondanks alle ophef werd het een gigantische nummer 1.
1: Het muzikale hitdossier.

zijn boezemvrienden en ze maken samen ook muziek. Kleimans en Van Geel, nieuwe hitsingle. Bordeaux was dat bij Melinda FM. Het zit er op deze matinee, deze maandagmiddag, de laatste maandag van de maand juni. En nu zijn we echt van start gegaan met de zomer van 2026. Zometeen is er Luc de Lee met de rotonde tussen 3 en 4 morgen. Dan zijn wij er graag terug. Dan doen we het opnieuw tussen 2 en 3 met zomermatinee. En we gaan er vandaag zeer feestelijk uit met een plaat uit 1994. Heel veel ambiance. Laten we meezingen en meebrullen. Hermes House Band, it is I Will Survive. Tot morgen iedereen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Jawel, het is weer maandag vandaag. Voor velen misschien een lastige werkdag. Voor ons weer alweer een verademing dat we er weer mogen bij zijn tussen 3 en 4 met een nieuwe rotonde. Dit was de Police met doe doe doe, da da da. En wij blijven nog tot 4 uur. Welkom op maandag. You

Sheena Easton, geboren in Schotland, maar ze liet zich in 1992 neutraliseren tot Amerikaanse. Of het nu met haar carrière te maken had of niet, het heeft haar in ieder geval geen windeieren gelegd. Zeker niet met deze hit The Morning Train uit 1981. Misschien wat actueler met muziek uit eigen land. Dit is Berre met Running.

Uit 1991, deze heerlijke muziek van Clash en Rock the Cashbach. En we hebben nog meer muzikaal nieuws, want van vrijdag 3 juli tot en met vrijdag 11 september bruist Dick Smuiden opnieuw van zomerse gezelligheid tijdens de Zomerse Vrijdagen. Elke vrijdagavond neemt een lokale horecazaak het voortouw met een gratis optreden vol muziek, sfeer en vakantiegevoel. Het programma biedt voor ieder wat wils, van intieme akoestische sets en herkenbare covers tot energieke rockbands, dansbare partyacts, hip-hop beats, slagerklassiekers en verrassende DJ-sets. Dankzij deze gevarieerde line-up wordt elke vrijdag een unieke belevenis. De deelnemende horecazaken verwelkomen de bezoekers niet alleen met een hapje, een drankje en gezellige terras, maar creëren ook een ontmoetingsplek waar inwoners en bezoekers samen kunnen genieten van live muziek in een ontspannen zomerse sfeer. Laat je meevoeren door de muziek, ontdek de gastvrijheid van de lokale horeca en beleef de zomer gewoon in het hartje van Dick Smuiden. De toegang is volledig gratis. Dus op naar de Zomerse Vrijdagen.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vaya con Dios. En alhoewel de band niks met religie te maken heeft, toch betekende dit in het Spaans ha met God. Tja, een wichtje datje. Hun comeback in 2024 heeft niet echt veel opgeleverd, dus deden wij het nog even met een nummer van vroeger. Uit 88 was dit Puerto Rico. Tijd voor wat actueler geweld. Kygo en Imagine Dragons.

Een toch wel heel vriendelijke vraag uit 1971 van Mouth & McNeil en How Do You Do? En mocht je potlood en papier bij de hand hebben, dan kunt u dit alvast noteren. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september keert Festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. Je geniet er 2 dagen lang van een sfeervolle live muziek, een gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor jong en oud. Kom proeven, beleven en genieten met vrienden en familie in het hartje van de stad. Festival dus op 5 en 6 september in Oostende. En wij keren nog even terug naar Eurosong 1987 met Lilian Saint-Pierre, Soldiers of Love.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Helemaal origineel dan toch komen ze uit Aberdeen. De grungegroep Nirvana met overleden zanger-gitarist Kurt Cobain en Smells Like Teen Spirits. En van Amerika kunnen we nog een reisje maken naar Portugal, want we hebben nog even wat tijd over. Dit is Nelly Furtado en All Good Things.

De goede oude rock'n'roll muziek uit de jaren 70. 1973 was dit met Gary Glitter en I'm the Leader of the Gang. En we kijken even naar onze studioklok en het is tijd om op te krassen. Jawel, Jeroen met regio-informatie en Jan Snel met de nieuwe spits. Dit is zowat wat jullie te wachten staat het komende uur. En wij gaan er vandaag uit met Hozier en Too Sweet. Maar morgen, dan zijn we alweer terug met de nieuwe. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Zonnebeke is een seizoenarbeider van 50 uit Polen overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld. Mogelijk werd hij onwel door de hitte. De hulpdiensten die probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren en het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. In Wenduinen heeft het gemeentebestuur van De Haan een niet vergund terras op de zeedijk laten verwijderen. De uitbater die kreeg geen vergunning omdat de vorige uitbater op dezelfde plaats een veranda had gezet. Hij gaat niet akkoord met de beslissing en noemt het broodroof. Het wandel- en loop-event De Nacht van Vlaanderen in Torhout werd vorige week afgelast door het onweer. Er waren 11.800 deelnemers ingeschreven en de tickets die worden voor ongeveer 80% terugbetaald, omdat het financieel niet haalbaar is om ze volgend jaar opnieuw te laten gebruiken. Deelnemers die kunnen er ook voor kiezen om hun ticket te schenken om de organisatie te steunen. In de Brugse binnenstad is een nieuwe zwemzone geopend in de lange rij aan het Sasplein. De vroegere zwemzone lag aan de coupure en er is nu een sportzone van 50 meter om baantjes te trekken en een recreatieve zone van 30 meter. Op camping Cosmos in Middelkerke is zondagmorgen een zware brand uitgebroken waarbij een staakcaravan volledig in de as werd gelegd. Het slachtoffer van 30 raakte licht gewond. Kustgemeente Bredene is deze eeuw de sterkst groeiende gemeente van onze provincie West-Vlaanderen. Tussen de jaren 2001 en 2024 nam de bevolking er met ruim 27% toe. Vooral omdat wonen er nog betaalbaar is en er meer ruimte beschikbaar blijft dan in de andere kustgemeenten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag krijgen we een mix van zon- en wolkenvelden, maar het blijft overal droog. De temperaturen die liggen tussen de 23 en 27 graden, met aan de kust rond 20 à 21 graden. De wind die waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht wordt het dan helder tot licht bewolkt en later schuift hogere bewolking binnen. De minima die dalen naar 13 tot 17 graden. Morgen dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog, al kan een lokaal buitje ontstaan. Maxima krijgen we rond 22 graden aan zee en 25 graden in het binnenland en tot 28 graden in het uiterste zuiden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Let's let you know. Dankjewel Jeroen voor het regionieuws. We zijn weer helemaal bij en klaar voor een uur lang de betere muziek hier bij Melinda FM. De Spits, zo heet het zelfs op maandag. Lekker weertje vandaag. Betere, draagbare, verdraagbare tijd.

Wie zei er ook alweer dat haast en spoed zelden goed is? Wel, dit nummer ging er ook over. Fast Love van George Michael. Daarmee gingen we terug in de tijd richting 1996. Straks kijken we ook eens wat het weer ons gaat brengen de komende dagen. En dat ziet er vrij goed uit.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

Het waren die van Coldplay en hun vrienden. Als we ze allemaal moeten vernoemen, zijn we nog wel even bezig. En het nummer, dat heette We Pray. Er is ook wat nieuws van op het wereldkampioenschap voetbal. Het is te zeggen, straks kan u om 7:00 kijken naar Brazilië, Japan. 22:30 Duitsland, Paraguay. En voor de diehards Nederland, Marokko vannacht om 3:00. Beatmaster en Cookie Crew.

Als je de tekst van dit nummer kan meezingen, dat wil dat zeggen dat je niet meer van de jongste bent uit 1975. Het waren die van de Stylistics. Can't give you anything but my love. Ik heb goed nieuws gevonden. Mensen over de hele wereld zijn veel bereidwilliger om samen te werken dan we denken. Dat blijkt uit een Duits experiment in Science. Maar we onderschatten ook systematisch de bereidheid van anderen om dat te doen. Samenwerking, als je de staat van de wereld bekijkt, lijkt het allesbehalve in de mode. Toch is het een fundamentele bereidheid bij een grote meerderheid van de mensen overal ter wereld. Dat blijkt uit een grootschalig experiment door de Universiteit van Bonn.

Ondertussen heeft een nieuwe single uit met, ja hoor, Madonna. Sabrina Carpenter was dat met Manchild. Ik was hier net een artikel aan het lezen over onze schaatskampioen Luna Hendricks. 26 jaar jong en al reeds op pensioen.

Oud, maar zeker nog niet versleten. Rolling Stones met de Harlem Shuffle. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat ziet er voor vandaag heel erg goed uit. Volop zon en een graad of 21. Veel draaglijker dus als vorige week. Morgen en woensdag, dat is wat anders. De temperaturen zijn nog oké, 22 graden. Morgen toch wel zwaar bewolkt en woensdag zelfs een lichte regen. Vanaf donderdag wordt het weer beter. Blijven de temperaturen rond 23 graden en volop zon. Voor de mensen die al met vakantie zijn aan onze kust, ziet dat er dus heel erg goed uit.

Dit was de zomerhit 2 jaar geleden. Het waren die van Shaboozy met A Bar Song Tipsy. Meteen ook het einde van deze maandagse aflevering. Veel plezier nog met de collega's. Graag tot morgen om 4 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
2: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
1: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, dat zegt de politie daar. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land, tot morgen vroeg 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen, maar er verandert niks. Dat zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Wel, ik verwacht dat als er problemen worden gemeld bij de hogere overheid, regionale directie en ook directeur-generaal, dat die zaken serieus worden genomen en dat men die niet 3 maanden laat liggen. Want als je dat doet, ja, dan krijg je een etterende wonde en dan voelen mensen zich totaal genegeerd en dat is niet goed voor het vertrouwen.
1: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder Margriet Hermans. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium.
4: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen, ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus ja, een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met 2.
1: Margriet Hermans was 72 jaar. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met de ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
2: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
1: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
3: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
1: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
4: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
1: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle. Meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's en

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
2: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
1: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als hij de trein neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle riskeert dat je een boete krijgt. Maar uiteraard zullen onze mensen op dat moment ook wel rekening houden met je goede intentie.
1: En sport Rode Duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK voetbal in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
4: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten. Hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard, ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen, denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
1: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond. Dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbeving woensdagnacht stortten 190 gebouwen in door de schokken. En nog eens zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. Er zouden ook nog steeds 50.000 mensen vermist zijn. Er waren vorige zomer bijna 4.400 meldingen van zakkenrollers op onze festivals. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken. Vooral smartphones, portefeuilles en bankkaarten zijn in trek. Michiel Praat.
2: Eigenlijk, dat is massaal in op afleiden. Dat kan allerhande zaken zijn, zeker in een festivalcontext, dat ze bieden op vermorsen of dat ze op een of andere manier proberen af te leiden. Want meestal zijn ze wel met meerdere daders en dat eigenlijk iemand enerzijds afleidt en dan de andere persoon die dan tegelijkertijd

0: direct gaat proberen toeslaan.
1: Binnenlandse Zaken raadt aan om enkel mee te nemen wat je echt nodig hebt en zeker niet te veel cashgeld. En ons land heeft een nieuwe rijkste Belg. Het gaat om de Waalse baron Jean-Pierre Bergmans. Hij verkoopt de Noord-Amerikaanse tak van zijn kalkbedrijf voor maar liefst 11,8 miljard euro. Dat brengt het vermogen van de familie op zo'n 12,5 miljard euro. En daarmee steekt hij Erik Withoek voorbij. Dat is de man achter de Tiense Suiker en de Weight Watchers. En het weer nog. Vannacht blijft het droog en is het helder tot licht bewolkt. Minima rond 17 graden. Morgen begint droog, later wel wat meer wolken, maar overwegend droog. We krijgen dan maxima tot 23 graden. Ook woensdag en donderdag afwisselend wolken en zon bij 23 graden.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

2, 3, 4.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.